Monsieur Mompayo, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero, Zero